ontzettend nietig. De stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. De grote bosbrand in natuurgebied De Rosmolen in Nederlands-Limburg is nog altijd niet onder controle. Dat melden de veiligheidsdiensten. In totaal ging al meer dan 100 hectare natuur in vlammen op. Hoe het vuur is ontstaan is ook nog niet duidelijk, zegt journaliste Greet Hendricks.
2: Brandweer en politie kunnen daar op dit moment nog niks over zeggen. Is dit nu spontaan gebeurd? Is het een ongeluk? Is die brand mogelijk aangestoken? Dat is op dit moment absoluut nog niet duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Maar feit is dat, ja, het is gewoon kurkdroog en er is niet veel nodig om meteen een gigantische brand te krijgen. Dat heb je hier namiddag wel gezien.
1: In de buurt werd ook een camping ontruimd. Zo'n 300 mensen moesten geëvacueerd worden. In Frankrijk, net over de Belgische grens, is een Belgische jongen van 14 verdronken. Dat schrijven lokale media. De jongen was met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve buiten een bewaakte zone. Bij een sprong van een klif kwam hij niet meer boven water. Duikers konden de jongen uiteindelijk terugvinden, maar alle hulp kwam te laat. In het Franse departement Gironde zijn zo'n 400 obussen en andere projectielen uit de Tweede Wereldoorlog teruggevonden. Dat melden de lokale autoriteiten via X. Het komt door de grote natuurbrand die de munitie opnieuw blootlegde. De politie heeft een perimeter ingesteld om alles weg te halen. Verschillende bewoners konden daarom gisteravond nog niet naar huis. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal kan het onweren, maximaal tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden. Donderdag hetzelfde weer.
0: Dit is Joe 80.

0: duister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
3: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Joe, 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. De grote bosbrand in natuurgebied De Rosmolen in Nederlands Limburg is nog verder uitgebreid. In totaal ging al meer dan 100 hectare natuur in vlammen op. Het vuur is ook nog altijd niet onder controle. Hoe de brand is ontstaan is ook nog niet duidelijk, zegt journaliste Greet Hendricks.
2: Brandweer en politie kunnen daar op dit moment nog niks over zeggen. Is dit nu spontaan gebeurd? Is het een ongeluk? Is die brand mogelijk aangestoken? Dat is op dit moment absoluut nog niet duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Maar feit is dat, ja, het is gewoon kurkdroog en er is niet veel nodig om meteen een gigantische brand te krijgen. Dat heb je hier namiddag wel gezien.
1: In de buurt werd ook een camping ontruimd. Zo'n 300 mensen moesten geëvacueerd worden. De federale overheid weet niet hoeveel leefloners er langer dan een maand in het buitenland zitten. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Belang. Wie in ons land een leefloon krijgt, mag maximaal 1 maand per jaar naar het buitenland. Wie nog langer weg wil, moet daar toestemming voor krijgen. Bijvoorbeeld om voor een ziek familielid te zorgen. Politiek journaliste Fleur Mees verklaart.
3: De OCMW is eigenlijk een lokale instelling. Ook al financiert de federale overheid grotendeels die leeflonen. En de wetgeving legt de bal dus vooral in het kamp van het lokale OCMW. Zij moeten elk individueel leefloondossier opvolgen. En de redenering is dan ook dat zij het beste geplaatst zijn om in te schatten of het verantwoord is om iemand een uitzondering te geven of niet.
1: Vorig jaar werden 861 leeflonen geschorst omdat iemand te lang in het buitenland verbleef. In totaal krijgen zo'n 174.000 mensen in ons land een leefloon. In Frankrijk, net over de Belgische grens, is een Belgische jongen van 14 verdronken. Dat schrijven lokale media. De jongen was met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve buiten een bewaakte zone. Bij een sprong van een klif kwam hij niet meer boven water. Duikers konden de jongen uiteindelijk terugvinden, maar alle hulp kwam te laat. In de VS trekt bijna de helft van alle staten naar de rechtbank tegen de nieuwe importheffingen van president Trump. Het gaat onder meer om California, Minnesota en New York. Zo'n 60 handelspartners, waaronder de EU, moesten sinds vorige maand opnieuw tot 12% extra heffingen betalen. Volgens Trump omdat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Volgens die staten zijn de heffingen illegaal. Ook in februari verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof eerdere handelstarieven al onwettig. In het Franse departement Gironde zijn zo'n 400 obussen en andere projectielen uit de Tweede Wereldoorlog teruggevonden. Dat melden lokale autoriteiten via X. Het komt door de grote natuurbrand die de munitie opnieuw blootlegde. De politie heeft een perimeter ingesteld om alles weg te halen. Verschillende bewoners konden daarom gisteravond nog niet naar huis. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal kan het onweren en maximaal tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden. Donderdag hetzelfde weer. Dit is Joe.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold III, Tu Fabiola, Lux Steno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. Nooit eerder werden zoveel kinderen noodgedwongen opgenomen in het ziekenhuis omdat er geen plaats is in de jeugdhulp. Vorig jaar ging het om 167 kinderen, in 2024 waren dat er 120. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Egbert Lagaert van Anders heeft opgevraagd.
2: Om de twee dagen eindigt er zo een kindje in het ziekenhuis. De grootste groep van die 167 kinderen zijn eigenlijk baby's tussen 0 en 2 jaar. Dat is alarmerend, omdat die kindjes die worden hoogstens fysiek wel goed gemonitord, maar een kindje op die leeftijd heeft ook affectie nodig, wil ook spelen. Ja, dat zijn zaken waar ziekenhuizen allemaal niet op voorzien zijn.
1: Anders pleit daarom voor een betere en snellere inzet van pleeggezinnen. De federale regering heeft al 8 keer een negatief advies van de inspectie van Financiën genegeerd. Dat blijkt uit onderzoek van KNAK. Het ging onder meer over de huur van een hangar. De inspectie vond die huur te hoog, maar de regering ging er toch mee door. Volgens het kabinet Franken zijn de adviezen niet bindend, dus moet de regering ze niet volgen. De federale overheid weet niet hoeveel leefloners er langer dan een maand in het buitenland zitten. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Belang. Wie in ons land een leefloon krijgt, mag maximaal 1 maand per jaar naar het buitenland. Wie nog langer weg wil, moet daar toestemming voor krijgen. Bijvoorbeeld om voor een ziek familielid te zorgen. Politiek journaliste Fleur Mees verklaart.
3: De OCMW is eigenlijk een lokale instelling. Ook al financiert de federale overheid grotendeels die leeflonen. En de wetgeving legt de bal dus vooral in het kamp van het lokale OCMW. Zij moeten elk individueel leefloondossier opvolgen. En de redenering is dan ook dat zij het beste geplaatst zijn om in te schatten of het verantwoord is om iemand een uitzondering te geven of niet.
1: Vorig jaar werden 861 leeflonen geschorst omdat iemand te lang in het buitenland verbleef. In Nederlands-Limburg zet de brandweer opnieuw blushelikopters in om de grote bosbrand in natuurgebied de Rosmolen onder controle te krijgen. In totaal is daar al meer dan 100 hectare natuur in vlammen opgegaan. De brand ontstond gisteren. Hoe is nog niet duidelijk, vertelt collega Greet Hendricks ter plaatse.

10% extra heffingen betalen. Volgens Trump omdat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Volgens de Staten zijn de heffingen illegaal. Ook in februari verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof eerdere handelstarieven al onwettig. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal kan het onweren, maxima tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden. Donderdag hetzelfde weer. Dit is Joe.

0: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: Dit is Joe 80s en...

0: geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin.
1: Beetje zenuwen.
0: Wat geflirt? Een vonk? En zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel. Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
2: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. Over een uur is er Europees spoedoverleg over Ceuta, het Spaanse deel in het noorden van Marokko. Afgelopen weekend vielen daar 88 doden nadat tienduizenden migranten de oversteek naar Europa probeerden maken. Ook ons land neemt deel. België pleit onder meer voor tijdelijke controles aan de Europese grens. Je hoort premier Bart De Wever.
2: Het is wel duidelijk dat wij onze grenzen moeten sluiten in Europa. Dit soort beelden zijn natuurlijk niet vast voor onze bevolking. Het lijkt alsof daar een open deur is en dat iedereen die ons onder druk kan zetten, migratie als een geopolitiek wapen kan gebruiken. Ik ben niet zo show om te zeggen, we gaan de Schengenzone nu maar meteen opzetten en dus migranten gaan terugduwen naar een ander Europees land. Het is aan de buitengrenzen uiteindelijk dat het moet gebeuren.
1: Ons land pleit er ook voor om mensensmokkel strenger aan te pakken. Nooit eerder werden zoveel kinderen noodgedwongen opgenomen in het ziekenhuis omdat er geen plaats is in de jeugdhulp. Vorig jaar ging het om 167 kinderen. In 2024 waren dat er 120. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Egbert Lagaert van Anders heeft opgevraagd.
3: Om de twee dagen eindigt er zo een kindje in het ziekenhuis. De grootste groep van die 167 kinderen zijn eigenlijk baby's tussen 0 en 2 jaar. Dat is alarmerend omdat die kindjes die worden hoogstens fysiek wel goed gemonitord. Maar een kindje op die leeftijd heeft ook affectie nodig, wil ook spelen. Ja, dat zijn zaken waar ziekenhuizen allemaal niet op voorzien zijn.
1: Anders pleit daarom voor een betere en snellere inzet van pleeggezinnen. De federale regering heeft al 8 keer een negatief advies van de inspectie van Financiën genegeerd. Dat blijkt uit onderzoek van KNAK. Het ging onder meer over de huur van een hangar. De inspectie vond die huur te hoog, maar de regering ging er toch mee door. Volgens het kabinet Franken zijn de adviezen niet bindend, dus moet de regering ze niet volgen. De federale overheid weet niet hoeveel leefloners er langer dan een maand in het buitenland zitten. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Belang. Wie in ons land een leefloon krijgt, mag maximaal 1 maand per jaar naar het buitenland. Wie nog langer weg wil, moet daar toestemming voor krijgen. Bijvoorbeeld om voor een ziek familielid te zorgen. Politiek journaliste Fleur Mees verklaart.
4: De OCMW is eigenlijk een lokale instelling. Ook al financiert de federale overheid grotendeels die leeflonen. En de wetgeving legt de bal dus vooral in het kamp van het lokale OCMW. Zij moeten elk individueel leefloondossier opvolgen. En de redenering is dan ook dat zij het beste geplaatst zijn om in te schatten of het verantwoord is om iemand een uitzondering te geven of niet.
1: Vorig jaar werden 861 leeflonen geschorst omdat iemand te lang in het buitenland verbleef. In Venezuela is de dodentol na de zware aardbevingen eind juni opgelopen tot meer dan 6000. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. Eerder was er nog sprake van 5500 slachtoffers. Nog duizenden mensen zijn ook vermist. Bijna 24.000 mensen zijn sinds de aardbevingen ook hun huis kwijt. Volgens de Wereldbank hebben de aardbevingen voor meer dan 20 miljard dollar aan schade aangericht.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen. Over een uur is er Europees spoedoverleg over Ceuta, het Spaanse deel in het noorden van Marokko. Afgelopen weekend vielen daar 88 doden nadat tienduizenden migranten de oversteek naar Europa probeerden maken. Ook ons land neemt deel. België pleit onder meer voor tijdelijke controles aan de Europese grens. Je hoort premier Bart De Wever.
2: Het is wel duidelijk dat wij onze grenzen moeten sluiten in Europa. Dit soort beelden zijn natuurlijk niet vast voor onze bevolking. Het lijkt alsof daar een open deur is en dat iedereen die ons onder druk kan zetten, migratie als een geopolitiek wapen kan gebruiken. Maar ik ben niet zo show om te zeggen, we gaan de Schengenzone nu maar meteen opzetten en dus migranten gaan terugduwen naar een ander Europees land. Het is aan de buitengrenzen uiteindelijk dat het moet gebeuren.
1: Ons land pleit er ook voor om mensensmokkel strenger aan te pakken. Nooit eerder werden zoveel kinderen noodgedwongen opgenomen in het ziekenhuis omdat er geen plaats is in de jeugdhulp. Vorig jaar ging het om 167 kinderen. In 2024 waren dat er 120. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Egbert Lagaert van Anders heeft opgevraagd.
3: Om de twee dagen eindigt er zo een kindje in het ziekenhuis. De grootste groep van die 167 kinderen zijn eigenlijk baby's tussen 0 en 2 jaar. Dat is alarmerend omdat die kindjes die worden hoogstens fysiek wel goed gemonitord. Maar een kindje op die leeftijd heeft ook affectie nodig, wil ook spelen. Ja, dat zijn zaken waar ziekenhuizen allemaal niet op voorzien zijn.
1: Anders pleit daarom voor een betere en snellere inzet van pleeggezinnen. De federale regering heeft al 8 keer een negatief advies van de inspectie van Financiën genegeerd. Dat blijkt uit onderzoek van KNAK. Het ging onder meer over de huur van een hangar. De inspectie vond die huur te hoog, maar de regering ging er toch mee door. Volgens het kabinet Franke zijn de adviezen niet bindend, dus moet de regering ze niet volgen. De federale overheid weet niet hoeveel leefloners er langer dan een maand in het buitenland zitten. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Belang. Wie in ons land een leefloon krijgt, mag maximaal 1 maand per jaar naar het buitenland. Wie nog langer weg wil, moet daar toestemming voor krijgen. Bijvoorbeeld om voor een ziek familielid te zorgen. Politiek journaliste Fleur Mees verklaart.
4: De OCMW is eigenlijk een lokale instelling. Ook al financiert de federale overheid grotendeels die leeflonen. En de wetgeving legt de bal dus vooral in het kamp van het lokale OCMW. Zij moeten elk individueel leefloondossier opvolgen. En de redenering is dan ook dat zij het beste geplaatst zijn om in te schatten of het verantwoord is om iemand een uitzondering te geven of niet.
1: Vorig jaar werden 861 leeflonen geschorst omdat iemand te lang in het buitenland verbleef. In Venezuela is de dodentol na de zware aardbevingen eind juni opgelopen tot meer dan 6.000. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. Eerder was er nog sprake van 5.500 slachtoffers. Nog duizenden mensen zijn ook vermist. Bijna 24.000 mensen zijn sinds de aardbevingen ook hun huis kwijt. Volgens de Wereldbank hebben de aardbevingen voor meer dan 20 miljard dollar aan schade aangericht. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal kan het onweren, maximaal tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden. Donderdag hetzelfde weer.
0: Dit is Joe.

0: Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets, 10omtezienlive.be.
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Plus deals van Delhaize, gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de super plus deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen. In Brugge in West-Vlaanderen is een koppel dood teruggevonden in hun woning. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34, dat bevestigt het parket. Een van de vier kinderen vond de lichamen van zijn ouders en sloeg meteen alarm. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Ruim de helft van alle klachten over stalking en belaging wordt geseponeerd. In totaal gaat het om meer dan 71 dossiers in de afgelopen 5 jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-kamerlid Sophie de Wit heeft opgevraagd.
3: Soms kan dat zijn omdat er onvoldoende bewijs is, omdat de dader niet gekend is of niet meer kan gevonden worden. Dat kan zijn om opportuniteitsreden. Dat kan zijn dat het gedrag misschien ondertussen gestopt is. Of dat men zegt, ja, het is te beperkt gebeurd.

31 graden. Morgen en donderdag vrij zonnig. Blijft ook overwegend droog bij zo'n 26 graden. Vrijdag is het koeler bij zo'n 24 graden. Dit is Joe 80s en 90s.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
2: Kook yellow!
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in iets zomers.
3: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
5: Gazpacho met meloen? Doen!
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: U slaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin.
7: Beetje zenuwen.
6: Maar je flirt. Een vonk. En
8: zo'n 98 miljoen euro.
9: Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel.
10: Joe 80's en 90's.

0: Met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
0: Vul je voorraad dierenvoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram, nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag. In Brugge in West-Vlaanderen is een koppel dood teruggevonden in hun woning. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. Dat bevestigt het parket. De werkgeefster van de vrouw was eerder al komen aanbellen omdat ze niet op het werk was verschenen, vertelt journalist Klaas Danik.
5: Ze vroeg van ja, kun je mama eens halen? Is mama thuis? Maar de kinderen zeiden van ja, nee, mama is aan het slapen. Even later kwamen ze weer aan de voordeur en zeiden ze van ja, de slaapkamer is op slot. We kunnen mama en papa niet wakker maken. En het is pas later op de avond dat de kinderen zelf de gruwelijke ontdekking hebben gedaan en ze hebben hun beide ouders dood aangetroffen op bed in de slaapkamer.
4: De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het parket onderzoekt de zaak. In Antwerpen is een man van 22 in levensgevaar nadat hij viel van het standbeeld van Brabo op de Grote Markt. Gebeurde zaterdag, maar raakt nu pas bekend. De man verkeert nog steeds in levensgevaar. Het is niet duidelijk wat hem bezielde. Meer dan 1,1 miljoen Vlaamse kinderen verliezen hun schoolbonus. Dat is een extra bedrag bovenop de kinderbijslag. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien in de Tijd. De bonus verdwijnt voor iedereen die geen sociale toeslag krijgt, maar dat is amper een derde van de kinderen. De Gezinsbond betreurt de maatregel. Lien Swinnen.
6: Die september is toch wel echt een dure maand die impact heeft op veel gezinnen. Met het nieuwe schooljaar, de opstart van de hobby's, de vakanties net achter de rug. Dat voelen veel gezinnen wel in hun portemonnee. Dus vinden we dan natuurlijk wel jammer dat er voor zoveel gezinnen de schoolbonus zal verdwijnen.
4: De uitbetaling van de schoolbonus gebeurt overmorgen. In Noord-Limburg in Nederland vreest de brandweer dat de grote natuurbrand in het gebied de Rosmolen nog verder zal uitbreiden. Zo'n 300 brandweerlieden proberen het vuur intussen onder controle te krijgen. Maar door de felle wind en het warme weer verloopt dat moeizaam, zegt Bart Cox van de brandweer.
7: Prioriteit is dat we de hotspots aanpakken en dat we vooral ook de stoplijnen in stand houden die we in gedachten hebben. Het zijn echt de bredere paden, bredere wegen, waardoor een brand minder goed kan overslaan van boom naar boom. Dit is een gebied met heel veel dennen. De toppen van bomen zijn erg brandbaar, dus we moeten opletten dat de brand niet over ons heen gaat.
4: Het blussen zal al zeker tot morgenochtend duren. Meer dan 100 hectare natuur ging al in vlammen op. En de bosbranden in de buurt van Athene in Griekenland zijn grotendeels onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel waakzaam. Griekenland wordt geteisterd door extreme hitte en felle wind. Meer dan 13.000 hectare natuur is intussen al verwoest. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maximaal tot 34 graden. Morgen en donderdag vrij zonnig, blijft ook overwegend droog bij zo'n 26 graden. Vrijdag is het koeler bij zo'n 24 graden.
3: Dit is

0: Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: IKEA-tip van de week.
3: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
9: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.

0: ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk en zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel.
5: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond. Vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
6: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
7: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Joe 80s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag. Het parket van West-Vlaanderen voert een onderzoek naar de dood van een koppel in Brugge. Een man van 34 en een vrouw van 30 werden gisteren dood teruggevonden in huis. De werkgeefster van de vrouw had eerder al aangebeld omdat ze niet op het werk was verschenen, vertelt journalist Klaas Daneel.
2: Ze vroeg van ja, kun je mama eens halen? Is mama thuis? Maar de kinderen zeiden van ja, nee, mama is aan het slapen. Even later kwamen ze weer aan de voordeur en zeiden ze van ja, de slaapkamer is op slot. We kunnen mama en papa niet wakker maken. En het is pas later op de avond dat de kinderen zelf de gruwelijke ontdekking hebben gedaan en ze hebben hun beide ouders dood aangetroffen op bed in de slaapkamer.
1: De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. In Antwerpen is een man van 22 in levensgevaar nadat hij viel van het standbeeld van Brabo op de Grote Markt. Het gebeurde zaterdag, maar raakt nu pas bekend. De man verkeert nog steeds in levensgevaar. Het is niet duidelijk wat hem bezielde. Meer dan 1,1 miljoen Vlaamse kinderen verliezen hun schoolbonus. Dat is een extra bedrag bovenop de kinderbijslag. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien in de Tijd. De bonus verdwijnt voor iedereen die geen sociale toeslag krijgt, maar dat is amper een derde van de kinderen. De Gezinsbond betreurt de maatregel. Lien Swinnen.
3: Die september is toch wel echt een dure maand die impact heeft op veel gezinnen. Met het nieuwe schooljaar, de opstart van de hobby's, de vakanties net achter de rug. Dat voelen veel gezinnen wel in hun portemonnee. Dus vinden we dan natuurlijk wel jammer dat er voor zoveel gezinnen de schoolbonus zal verdwijnen.
1: De uitbetaling van de schoolbonus gebeurt overmorgen. In Noord-Limburg in Nederland vreest de brandweer dat de grote natuurbrand in het gebied de Rosmolen nog verder zal uitbreiden. Zo'n 300 brandweerlieden proberen het vuur intussen onder controle te krijgen, maar door de felle wind en het warme weer verloopt dat moeizaam, zegt Bart Cox van de brandweer.
4: Prioriteit is dat we de hotspots aanpakken, dat we vooral ook de stoplijnen in stand houden die we in gedachten hebben. Het zijn echt de bredere paden, bredere wegen, waardoor een brand minder goed kan overslaan van boom naar boom. Dit is een gebied met heel veel dennen. De toppen van bomen zijn erg brandbaar. Dus we moeten opletten dat de brand niet over ons heen gaat.
1: Het blussen zal al zeker tot morgenochtend duren. Meer dan 100 hectare natuur ging al in vlammen op. En triest wielernieuws, want de ploeg Team Flanders-Baloise stopt ermee. Dat laat het team weten in een persbericht. De ploeg vond geen nieuwe sponsors nadat de Vlaamse overheid zich vorig jaar al terugtrok. Flanders-Baloise bestaat al 33 jaar. De ploeg stond bekend als het opleidingsteam voor Vlaams wielertalent. En de tweede hittegolf is nu officieel een feit. Zo net werd in Ukkel 30,1 graden gemeten. Dat bevestigt het KMI. David de Heenouw.
5: We hebben nu meer dan 30 graden in Ukkel. En daarmee is de tweede hittegolf van dit jaar een feit. Die hittegolf is begonnen op 28 juli. En die gaat stoppen op de eerste dag dat we beneden 25 graden komen in Ukkel. En dat zal wellicht donderdag of vrijdag zijn.
1: Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedruppel. Daarna droger bij 27 graden. Vanaf donderdag opnieuw zonnig bij zo'n 25 graden.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Plus deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: IKEA-tip van de week.
3: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

0: Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
2: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.

Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Dit is Joe 80s and 90s.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag. Dodelijke overval in Elsene in Brussel. Daarbij is de uitbater van een nachtwinkel omgekomen. Het gaat om een man van 67. Zijn vrouw werd door de overvallers in de kelder gekneveld. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het parket heeft een onderzoek geopend. Triest wielernieuws, want de ploeg Team Flanders-Baloise stopt ermee. Dat laat het team weten in een persbericht. De ploeg vond geen nieuwe sponsors nadat de Vlaamse overheid zich vorig jaar al terugtrok. Flanders-Baloise bestaat al 33 jaar. De ploeg stond bekend als het opleidingsteam voor Vlaams wielertalent. En de tweede hittegolf is nu officieel een feit. Zo net werd in Ukkel 30,1 graden gemeten. Dat bevestigt het KMI, David De Henau.
4: Die hittegolf is begonnen op 28 juli. En die gaat stoppen op de eerste dag dat we beneden 25 graden komen in Ukkel. En dat zal wellicht donderdag of vrijdag zijn.
3: Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maximaal tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedruppel, daarna droger bij 27 graden. Vanaf donderdag opnieuw zonnig bij zo'n 25 graden.
2: Dit is Joe.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: IKEA-tip van de week.
3: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Joe 80s en 90s.

0: geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk. En zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 6,95 euro. Aldi, altijd slim.
4: Zo ethisch.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
3: Een goedemiddag. Er is nog veel onduidelijkheid over het familiedrama in Brugge. Een koppel werd gisteren doodgevonden in hun huis. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. Het was een van hun vier kinderen die hem vond. Het parket onderzoekt verschillende pistes. Je hoort journalist Klaas Daneel.
4: De uiterlijke autopsie gisterenavond al heeft geen sporen van geweld aan het licht gebracht. Vandaar dat er nu ook een inwendige lijkschouwing zal plaatsvinden en een toxicologisch onderzoek. Het parket denkt aan een familiedrama, een dubbele zelfdoding bijvoorbeeld, of een van de ouders die zijn partner heeft gedood en dan zelfmoord heeft gepleegd. Maar dat is allemaal nog onduidelijk.
3: Een dodelijke overval in Elsene in Brussel. Daarbij is de uitbater van een nachtwinkel omgekomen. Het gaat om een man van 67. Zijn vrouw werd door de overvallers in de kelder gekneveld. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het parket heeft een onderzoek geopend. En in een zoo in de Japanse hoofdstad Tokio zijn drie leeuwen gestorven door de hitte. Een kleine 2 weken geleden werd het leeuwenverblijf al gesloten, omdat enkele dieren gezondheidsproblemen hadden. Bij sommigen ging het van kwaad naar erger, ze verloren het bewustzijn en konden niet meer rechtop staan. De regio wordt sinds midden juni getroffen door een hittegolf, met temperaturen tot boven de 40 graden. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedrup, daarna droger bij 27 graden. Vanaf donderdag opnieuw zonnig bij zo'n 25 graden. Dit is Joe.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2.

0: geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen. Wat geflirt? Een vonk? En zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel.
1: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
1: En goedemiddag. De Europese migratieministers steunen Spanje na de migratiecrisis in Ceuta. Dat hebben ze deze namiddag gezegd in een Europees overleg. Tienduizenden migranten bestormden vanuit Marokko het Spaanse gebied Ceuta en daarbij vielen 83 doden. Er was achteraf veel wat kritiek op het migratiebeleid van Spanje. Je hoort journalist Jelle Frenke.
2: Alle Europese landen hebben een solidariteit betuigd met Spanje. Dus ook landen als Italië, die de afgelopen dagen nogthans veel kritiek hadden op het land. De ministers wezen op het belang van de bescherming van de buitengrenzen en willen ook de sociale media beter gaan monitoren, waar berichten circuleren die migratiestromen in gang kunnen zetten. Een concreet actieplan is er nog niet. Dat zal pas voor een later ontmoeting zijn.
1: Er is nog veel onduidelijkheid over het familiedrama in Brugge. Een koppel werd gisteren doodgevonden in hun huis door een van hun vier kinderen. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. Het parket onderzoekt verschillende pistes. Je hoort journalist Klaas Daneel.
3: De uiterlijke autopsie gisterenavond al heeft geen sporen van geweld aan het licht gebracht. Vandaar dat er nu ook een inwendige lijkschouwing zal plaatsvinden en een toxicologisch onderzoek. Het parket denkt aan een familiedrama, een dubbele zelfdoding bijvoorbeeld, of een van de ouders die zijn partner heeft gedood en dan zelfmoord heeft gepleegd.
1: Ja, als je zelf vragen hebt over zelfdoding of nood hebt aan een gesprek, dan kan je terecht bij de zelfmoordlijn via het nummer 1813. En de waterstand van de Rijn, een rivier in Duitsland, stond nog nooit zo laag. Het waterpeil is nu gezakt tot amper 24 centimeter ter hoogte van Kaup, tussen Koblenz en Mainz. Dat komt door het gebrek aan regen. De Rijn is een van de belangrijkste verkeersaders in Europa. Vrachtschepen kunnen nu minder vervoeren en dat duwt de prijzen omhoog. En dan nog het weer. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedrup, daarna droger bij 27 graden.
0: Dit is

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag. De natuurbrand in Nederlands-Limburg zou zich niet verder uitbreiden, dat zeggen de veiligheidsdiensten. Het vuur is nog niet onder controle en omvat nog steeds 100 hectare. De brandweer maakt zich ook zorgen over een onweer dat mogelijk op komst is. Je hoort Bart Cox.
2: Ja, als de onweer komt, dan kan het ook wel gaan zorgen voor die draaiingen in de wind, in de thermiek. Een draaiende wind kan ervoor zorgen dat het vuur wat om je heen gaat draaien, zeg maar. Dat is iets ingewikkelder dan dat je gewoon één rechte windrichting hebt. Regen verwachten we volgens mij niet zo heel veel. Dus dat zal ook niet zo heel veel doen, hè, want er moet wel heel veel regen vallen.
1: De Europese migratieministers steunen Spanje na de migratiecrisis in Ceuta. Dat hebben ze deze namiddag gezegd tijdens een Europees overleg. Tienduizenden migranten bestormden vanuit Marokko het Spaanse gebied Ceuta. Daarbij vielen 86 doden. Het zorgde ook voor heel wat kritiek op het migratiebeleid van Spanje. Je hoort journalist Jelle Frenke.
3: Alle Europese landen hebben een solidariteit betuigd met Spanje. Dus ook landen als Italië, die de afgelopen dagen nogthans veel kritiek hadden op het land. De ministers wezen op het belang van de bescherming van de buitengrenzen en willen ook de sociale media beter gaan monitoren, waar berichten circuleren die migratiestromen in gang kunnen zetten. Een concreet actieplan is er nog niet. Dat zal pas voor een later ontmoeting zijn.
1: En het gaat niet goed met de kieviten in Vlaanderen. In 10 jaar tijd is hun populatie met maar liefst 75% afgenomen. Vogelexpert Frederik Verstappen van Plankendaal legt uit hoe dat komt.
4: Het grote probleem is eigenlijk dat hij langs alle kanten druk ervaart. Hè. Zowel predatie van roofdieren als landbouwactiviteiten. Hè. Het ploegen of mechanische bewerkingen op de akker. En dat zijn toch de plaatsen waar hij zijn eieren kwijt wil. Dat maakt dat hij eigenlijk jaar op jaar minder en minder jongen groot krijgen.
1: Daarom verzamelt Plankendaal de eieren van de kievit en broedt ze zelf uit. Eerder vandaag werd er een deel jonge kievitten opnieuw vrijgelaten in de natuur in de Kempen. De waterstand van de Rijn, een rivier in Duitsland, stond nog nooit zo laag. Het waterpeil is gezakt tot amper 24 centimeter, ter hoogte van Kaup tussen Koblenz en Mainz. Het komt door te weinig regen. De Rijn is een van de belangrijkste verkeersaders in Europa. Vrachtschepen kunnen nu minder vervoeren en dat duwt de prijzen omhoog. En sport, de Italiaanse wielrenner Jonathan Milan heeft de tweede rit in de Ronde van Polen gewonnen. Het is al zijn tweede zege op rij. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Paul Magnier en blijft zo leider in het klassement. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedrup, daarna droger bij 27 graden. Vanaf donderdag opnieuw zonnig bij zo'n 25 graden.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nou door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
7: promokoken.
8: Ik heb zin in iets zomers.
6: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
8: Gazpacho met meloen? Doen!
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Dit is Joe

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Dit is Joe 80s en 90s.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemiddag. De natuurbrand in Nederlands Limburg zou zich niet verder uitbreiden, dat zeggen de veiligheidsdiensten. Het vuur is nog niet onder controle en omvat nog steeds 100 hectare. De brandweer maakt zich ook zorgen over een onweer dat mogelijk op komst is. Je hoort Bart Cox.
3: Ja, als de onweer komt, dan kan het ook wel gaan zorgen voor die draaiingen in de wind, in de thermiek. Een draaiende wind kan ervoor zorgen dat het vuur wat om je heen gaat draaien, zeg maar. Dat is iets ingewikkelder dan dat je gewoon één rechte windrichting hebt. Regen verwachten we volgens mij niet zo heel veel. Dus dat zal ook niet zo heel veel doen, hè, want er moet wel heel veel regen vallen.
2: De Europese migratieministers steunen Spanje na de migratiecrisis in Ceuta. Dat hebben ze deze namiddag gezegd tijdens een Europees overleg. Tienduizenden migranten bestormden vanuit Marokko het Spaanse gebied Ceuta. Daarbij vielen 86 doden. Het zorgde ook voor heel wat kritiek op het migratiebeleid van Spanje. Je hoort journalist Jelle Frenke.
4: Alle Europese landen hebben een solidariteit betuigd met Spanje. Dus ook landen als Italië, die de afgelopen dagen nogthans veel kritiek hadden op het land. De ministers wezen op het belang van de bescherming van de buitengrenzen en willen ook de sociale media beter gaan monitoren, waar berichten circuleren die migratiestromen in gang kunnen zetten. Een concreet actieplan is er nog niet. Dat zal pas voor een latere ontmoeting zijn.
2: En het gaat niet goed met de kieviten in Vlaanderen. In 10 jaar tijd is hun populatie met maar liefst 75% afgenomen. Vogelexpert Frederik Verstappen van Plankendaal legt uit hoe dat komt.
5: Het grote probleem is eigenlijk dat hij langs alle kanten druk ervaart. Hè. Zowel predatie van roofdieren als landbouwactiviteiten. Hè. Het ploegen of mechanische bewerkingen op de akker. En dat zijn toch de plaatsen waar hij zijn eieren kwijt wil. Dat maakt dat hij eigenlijk jaar op jaar minder en minder jongen groot krijgen.
2: Daarom verzamelt Plankendaal de eieren van de kievit en broedt ze zelf uit. Eerder vandaag werd er een deel jonge kievitten opnieuw vrijgelaten in de natuur in de Kempen. De waterstand van de Rijn, een rivier in Duitsland, stond nog nooit zo laag. Het waterpeil is gezakt tot amper 24 centimeter, ter hoogte van Kaup tussen Koblenz en Mainz. Het komt door te weinig regen. De Rijn is een van de belangrijkste verkeersaders in Europa. Vrachtschepen kunnen nu minder vervoeren en dat duwt de prijzen omhoog. En sport, de Italiaanse wielrenner Jonathan Milan heeft de tweede rit in de Ronde van Polen gewonnen. Het is al zijn tweede zege op rij. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Paul Magnier en blijft zo leider in het klassement. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedrup, daarna droger bij 27 graden. Vanaf donderdag opnieuw zonnig bij zo'n 25 graden.
1: Dit is Joe

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdoom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond. Vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdoom Antwerpen. Tickets 10 om te zien live.be.

0: ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
4: Dit is Joe E.

0: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
3: Een goede avond. Zo'n 190.000 zelfstandigen en bedrijven hebben een foutieve brief van de fiscus gekregen. Daarin stond dat ze hun btw nog niet hadden betaald, maar dat klopte niet. Boekhoudster Caroline Meijs.
4: Er wordt een aangifte ingediend en dan wordt er een betaling gedaan op een algemeen nummer. Dus iedereen betaalt op datzelfde nummer. En van daaruit wordt dat toegewezen aan het dossier. En die toewijzing is niet gebeurd bij iedereen. Eigenlijk wisten ze het al en ze zijn gewoon blijven verder doen. En dat vind ik heel erg. En heel, heel, heel frustrerend.
3: De overheidsdienst Financiën zegt dat het de fout zal rechtzetten. Ten zuiden van Eindhoven, vlakbij de Belgische grens, is brand uitgebroken. Het vuur ontstond vanmiddag, het is nog niet duidelijk hoe. Volgens de brandweer verspreidt het vuur zich snel. Er zijn 14 brandweervoertuigen ingezet. In Frankrijk zijn twee Belgen zwaar gewond geraakt door een blikseminslag. Het gaat om een jongen van 14 en een man van 21. Ze waren aan het rondtrekken in de Franse Pyreneeën toen het weer plots omsloeg. Ze raakten zwaar gewond en werden met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Ze zouden intussen wel buiten levensgevaar zijn. In de haven van Antwerpen hebben premier De Wever en zijn Nederlandse collega Rob Jetten vanmorgen een nieuwe hoogspanningslijn ingehuldigd, de Brabo 3-lijn. Die loopt tussen Nederland en België. Als er in Nederland te veel stroom wordt opgewekt, met windmolens bijvoorbeeld, dan kan ons land die overnemen. Je hoort de premier.
5: Dat is van uitzonderlijk groot belang. De energiezekerheid, strategische autonomie in zaken energie, de elektrificatie van onze industriële processen, dat hangt af van infrastructuur en grensoverschrijdend. De infrastructuur die moet gebouwd worden. En dit is dus ontzettend belangrijk voor ons beide landen.
3: Op de lijn kan 2,8 gigawatt aan elektriciteit vervoerd worden. Dat is het vermogen van zo'n 3 kerncentrales. En sport in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Zwitserse Marleen Reusser de vierde rit gewonnen. Een tijdrit van 21 kilometer richting Dijon. Ze was 4 seconden sneller dan de Nederlandse Lieke Nooye. De Nederlandse Demi Vollering wordt derde op 18 seconden. Reusser is nu ook de nieuwe leider. En de Italiaanse renner Jonathan Milan heeft de tweede rit in de Ronde van Polen gewonnen. Het is al zijn tweede zege op rij. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Paul Magnier en blijft zo leider in het klassement. Vanavond en vannacht kans op onweer bij 20 graden. Morgen trekt een zwakke storing met wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden dan. De dagen erna droger en meer zon bij zo'n 24 graden.
2: Dit is Joe

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s and 90s. Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 8 uur.
1: Een goede avond. In de haven van Antwerpen hebben premier De Wever en zijn Nederlandse collega Rob Jetten vanmorgen een nieuwe hoogspanningslijn ingehuldigd, de Brabo 3-lijn. Die loopt tussen Nederland en België. Als er in Nederland te veel stroom wordt opgewekt, met bijvoorbeeld windmolens, dan kan ons land die overnemen. Je hoort de premier.
2: Dat is van uitzonderlijk groot belang. De energiezekerheid, strategische autonomie in zaken energie, de elektrificatie van onze industriële processen, dat hangt af van infrastructuur en grensoverschrijdende infrastructuur die moet gebouwd worden. En dit is dus ontzettend belangrijk voor ons beide landen.
1: Op de lijn kan 2,8 gigawatt aan elektriciteit vervoerd worden. Dat is het vermogen van zo'n 3 kerncentrales. Het tramverkeer in Brussel is verstoord door een omgevallen boom, dat meldt de MIVB. Lijn 7 is onderbroken tussen de haltes Heysel en De Wand. Tramlijn 62 is onderbroken tussen de haltes Heysel en Sint-Lambertus. Ook lijn 19 was korte tijd verstoord, maar daar is het verkeer al hersteld. En dan nog sport. In de ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Zwitserse Marlen Reusser de vierde rit gewonnen. Een tijdrit van 21 kilometer richting Dijon. Ze was 4 seconden sneller dan de Nederlandse Lieke Nooye. De Nederlandse Demi Vollering wordt derde op 18 seconden. Reusser is ook meteen de nieuwe leider in het klassement. Vanavond en vannacht kans op onweer bij 20 graden. Morgen trekt een zwakke storing met wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden dan. De dagen erna droger en meer zon bij zo'n 24 graden.
0: Dit is

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be. Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. De brandweer krijgt steeds meer controle over de zware natuurbrand in Nederlands Limburg, dat zeggen de hulpdiensten. Maar het betekent nog niet dat de bluswerken zijn afgerond, zegt journaliste Tessa Rens vanuit Venray.
2: Het goede nieuws is dat het vuur binnen de afgebakende zone blijft, dus dat dat niet uitbreidt. Het slechte nieuws is dat er in die zone wel opnieuw opflakkeringen zijn en dat de brandweer daar ook maar moeilijk aan geraakt. Want het is echt wel een heel dicht bebost gebied met bomen dicht bij elkaar, waardoor ook die brandweervoertuigen daar niet zo gemakkelijk aangeraken.
1: Al zeker 100 hectare bos is door die brand verwoest. Het tramverkeer in Brussel is opnieuw hersteld. De lijnen 7 en 62 waren tijdelijk onderbroken door een omgevallen boom ter hoogte van Sint-Lambertus. Dat meldt de MIVB. Ook lijn 19 was korte tijd verstoord, maar daar werd het verkeer al hersteld. En in Italië is het lichaam teruggevonden van de man van een minister. Dat meldt ze zelf op haar sociale media. Haar man raakte eind juni vermist nadat hij was gaan zwemmen in een meer. De twee deden daar een boottochtje. Zijn lichaam werd nu dus pas teruggevonden. Mogelijk werd de man onwel. De laatste onweersbuien trekken stilaan weg. Vannacht wel bewolkt met kans op een lokale bui bij 20 graden. Morgen trekken wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden dan. De dagen erna droog en zonnig bij zo'n 24 graden.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. De brandweer krijgt steeds meer controle over de zware natuurbrand in Nederlands-Limburg, dat zeggen de hulpdiensten. Maar het betekent nog niet dat de bluswerken zijn afgerond, zegt journaliste Tessa Rens ter plaatse.
2: Het goede nieuws is dat het vuur binnen de afgebakende zone blijft, dus dat dat niet uitbreidt. Het slechte nieuws is dat er in die zone wel opnieuw opflakkeringen zijn en dat de brandweer daar ook maar moeilijk aan geraakt. Want het is echt wel een heel dicht bebost gebied met bomen dicht bij elkaar, waardoor ook die brandweervoertuigen daar niet zo gemakkelijk aan geraken.
1: Al zeker 100 hectare bos is door die brand verwoest. Het is nog niet duidelijk wat er zal gebeuren met de 4 kinderen na het familiedrama in Brugge. 2 van hen vonden de lichamen van hun ouders in hun slaapkamer. De kinderen liggen voorlopig in het ziekenhuis, maar dat is een tijdelijke oplossing, zegt journalist Klaas Daneel.
3: Het parket heeft nu een jeugdrechter gevorderd. Die moet bekijken wat met hen gebeurt. In het ideale geval vinden ze opvang bij familieleden, maar ik hoor dat die oplossing toch niet zo vanzelfsprekend is. Dus de jeugdrechter moet dat nog bekijken. In het meest extreme geval zullen ze geplaatst worden in een jeugdinstelling.
1: Het is nog niet duidelijk hoe de ouders zijn gestorven. Een hitterecord in Oostenrijk. In de hoofdstad Wenen werd het vandaag maar liefst 40,8 graden en dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten daar. Dat meldt de Oostenrijkse Weerdienst. Het vorige record stond op 40,5 graden. Dat was in augustus 2013. Ook vorige maand was het in Oostenrijk al bijzonder warm en droog. In Italië is het lichaam teruggevonden van de man van een minister. Dat meldt ze zelf op haar sociale media. Haar man raakte eind juni vermist nadat hij was gaan zwemmen in een meer. De twee deden daar samen een boottochtje. Zijn lichaam werd nu dus pas teruggevonden. Mogelijk werd de man onwel. In Guatemala geldt code rood voor een mogelijke vulkaanuitbarsting. Dat meldt het Nationaal Rampencentrum op X. Het gaat om de Fuego-vulkaan. Dat is de actiefste vulkaan in Zuid-Amerika. Sinds gisteren spuwt hij lava en enorme gas- en aspluimen. Zo'n 100 mensen in de buurt werden al geëvacueerd. Stel je voor, je wint €1 miljoen, maar je gooit het winnende lot per ongeluk in de vuilbak. Het overkwam een vrouw uit Italië. Gelukkig kon ze het ticket wel terugvinden met de hulp van enkele vuilnismannen. Die hadden haar afval al opgehaald, maar na meer dan een dag ploeteren tussen het afval konden ze het ticket toch nog terugvinden. De laatste onweersbuien trekken stilaan weg. Vannacht wel bewolkt met kans op een lokale bui bij 20 graden. Morgen trekken wolken en lichte regen over het land, maxima tot 27 graden dan. De dagen daarna droog en zonnig bij zo'n 24 graden.
0: Dit is

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goeie avond. Het is nog niet duidelijk wat er zal gebeuren met de vier kinderen na het familiedrama in Brugge. Twee van hen vonden de lichamen van hun ouders in hun slaapkamer. De kinderen liggen voorlopig in het ziekenhuis. Maar dat is een tijdelijke oplossing, zegt journalist Klaas Daneel.
2: Parket heeft nu een jeugdrechter gevorderd. Die moet bekijken wat met hen gebeurt. In het ideale geval vinden ze opvang bij familieleden. Maar ik hoor dat die oplossing toch niet zo vanzelfsprekend is. Dus de jeugdrechter moet dat nog bekijken. In het meest extreme geval zullen ze geplaatst worden in een jeugdinstelling.
1: Het is nog niet duidelijk hoe de ouders om het leven zijn gekomen. Een hitterecord in Oostenrijk. In de hoofdstad Wenen werd het vandaag maar liefst 40,8 graden. En dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten daar. Dat meldt de Oostenrijkse Weerdienst. Het vorige record stond op 40,5 graden. Dat was in augustus 2013. Ook vorige maand was het in Oostenrijk al bijzonder warm en droog. En sport: in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. De trainer van Union, David Hubert, is al wel tevreden met de uitslag.
3: We scoren 3 keer tegen een tegenstander die heel weinig tegenkrijgt, dus dat zegt ook veel. Waarvan 2 open play momenten. We zijn 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammer van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoelpunten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan mentaal ook wel een voorsprong te pakken op de tegenstander.
1: De terugmatch is voor volgende week. Vannacht eerst nog droog, daarna meer wolken en kans op een bui. Morgen trekken wolken en lichte regen over het land, maxima tot 27 graden. De dagen daarna droog en zonnig bij zo'n 24 graden.
0: Dit is Joe 80.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. De supermarktketen Aldi stopt na enkele maanden al met het blurren van de promoprijzen. Dat schrijft VRT Nieuws. In mei nam Aldi het opvallende initiatief om de prijzen van promoproducten geheim te houden tot de dag voordat ze ingingen. Zo zouden concurrenten minder inkijk krijgen in geplande acties. Aldi komt daar nu dus op terug, naar eigen zeggen, op vraag van de klant. Die willen transparantie, zeggen ze. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. De trainer van Union, David Huber, is al wel tevreden met die uitslag.
2: We scoren 3 keer tegen een tegenstander die heel weinig tegenkrijgt, dus dat zegt ook veel. Waarvan 2 open play momenten. We hebben dan 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammere van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoop moeten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan mentaal ook wel een voorsprong te pakken op de tegenstander.
1: De terugmatch in Noorwegen is volgende week. En in het tennis stoot Alexander Bloks door naar de derde ronde van het ATP-toernooi in Montreal in Canada. En dat zonder te spelen. Zijn Spaanse tegenstander Jaume Munar gaf forfait. Bloks speelt in de volgende ronde tegen een Tsjech. Vannacht eerst nog droog, daarna meer wolken en kans op een bui. Morgen trekken wolken en lichte regen over het land, maxima tot de 27 graden. De dagen daarna droog en zonnig bij zo'n 24 graden.
0: Dit is Joe.

sexy people.